0: lepetje.
1: Lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lepetje, lep